0: wil jy die mense moet dit goed kan praat van die papierband, omdat hulle goeie muziek maak. En dit is langarm muziek.
1: Praat dat ons het een liefdevolle band is.

Les Chavan ploeg ook terug in die gemeenskap en raak onder meer betrokke by die Soms Delta gemeenskapsmusiekprojek saam met Weile Alex van Heerden. Les skryf die lied Hanna oor Tannie Hanna Floers, getroud met oom Hannes of Hans Floers van die plaas Soms Delta.

0: tsane ke re twe na honet nsiwe o wa tlo ne ge xk fm ke ga rado ga te go tano ga ko mo go bori go jing hi shane ko ha kwa go ji am ka ke te khatu xk fm ke ka go lokon nwa e ga tsamete wo ga te xk go te ka e ku sa tsu go na tana jwang go ana go na tana ntse ke te ka go ra ta TB and HIV ke ja o tlombere wa khwena e te ko mo lokon tsho no jwang ga heta go no te o tsa nteng tlui ka go jwang ga TB asa o kai kuhe nta ikra kuma kuri ti bere waita jawa kuni kwenta nti piyoropi yoksi musavanga nga ikka usiki tota kla kwa tra rado xka efe onotin shiwe mko wa tkulu niya khaki platform tiyan ki bile shuktu doro patuwa yungi shiki norka profensi siki te borijiku aon kaa kwa nga te wogu ha desti yewe kanal shiki tama ah ya niya khaki kha te kurutanu kha audio kanal shiki nki iwe rando kwa mete te uka kuna tenk usiki kla kwa kumde wa te uka kuna tiri suara maa kurutan Goeiedag allemaal wat naar Radio XKF. Moet het schip op een nieuwe lijst ter de tijd voor ons gezondheidsprogramma. En jelle is samen met mij Pierre Moussabanga. Vanaf 10:12 tot 5:01. En vanmiddag gaan ons gezels over TB en HIV care. Zo blij en geschakeld net hier op Radio XKF. Moet het schip op een nieuwe. En ons is ook beschikbaar op de STV kanaal 819. En ik heb vanmiddag voor mij voor Dennis Fama, die provincie coördineerder bij TB en HIV care, samen met mij in de atelier. Fama, ben je welkom bij Radio XK FM. Vertel ons een beetje van jezelf.
1: Wel, ik werk al voor de afgelopen 11 jaar voor TB en HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toetsen. Ons het baie succes behaal. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
0: Oké, baie dankie. Mevrou Fama, wat is communikeer MIV en condoomgebruik sociale gedragsveranderinge?
1: Wel, wat baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om te jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
0: Oké. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
1: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vroue tussen 15 en 24, en so ook hulle seksuele partners.
0: En wat het die departement van gezondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
1: Wel, wat ons gedoen het, is ons die by HIVK het in samenwerking met die Departement van Gezondheid, het ons die Sheikonkers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderingen teweeg te bring. Ons het verskillende programme wat ons gebruik in skole, sowel as die buitenskool, jong adolescente wat nie meer skool gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
0: Oké, en wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die project of met die veldtog?
1: Wel, wat ons doen is, ons het verskillende programme namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescenten en die jong mensen om hulle in staat te stel om die rechte keuzes te maken. Want onze doel is om vir hulle gezond te kan hou. Want ons besef, onze jong mensen is onze toekomst. En as ons hulle gezond kan hou, dan kan ons een gezonde nasie die dag heen.
0: Ook okay, voor ons kan verder gaan, kom terug bij jullie vraag van bij nummer 2. Daar was gevraagd van, waarvoor bevolkingsgroep wordt meeste geraakt door hierdie gedrag? En je hebt paar genoemd, maar wat van die andere groep mensen zoals in die sekswerkers?
1: Ja, natuurlijk die sekswerkers. TBHVK met een programma waar ons specifiek kijkt naar die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toetsen, waar ons, as hulle so positief dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle prep gee. Prep is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlik in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlik met die mans wat siekte is met mans. Ja. Want hulle is ook a vulnerable groepie wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gesond bly.
0: Oké. Okay. Alles dat hulle sy beroep, hulle moet daar gesond na hulle sy beroep toe gaan.
1: Ja, ons judge nie.
0: Ja.
1: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg net dat hulle gesond bly. Kyk, ons is 'n organisasie wat in samenwerking met die departement van gesondheid werk om te kan sorg dat ons bevolking gesond bly.
0: Okay.
1: Ongeag die keuses wat hulle maak.
0: Ja. En nou gebaseer op geslagsgeweld, wat is jou voorname en hoe wil julle organisasie die verhouding verander?
1: Wel, geslagsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op 'n daaglikse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buite. En sommige mense besef nie eens, hulle wil blootgestel nie. Aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buite kan te.
0: Okay. En hoe ernstig die kombinasie tussen HIV/AIDS en TB?
1: Wel, wat ons natuurlik besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlik baie groter om ook TB te kry. Omdat TB is wat in algemeen is en omdat dit in die lug is en wanneer jy in 'n beperkte ruimte is, dan is jy natuurlik meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is dit mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlik getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
0: Okay, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die tekenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
1: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gesond te hou. Maak gebruik van wat daar buitenkant is. Die departement van gesondheid belee baie fondse daarin om kondome en medikasie van HIV, selfs die prep, die data stel. So maak gebruik daarvan. Dit maak nie ons stel al hierdie resources beskikbaar en dan word dit aan die einde van die dag nie gebruik nie.
0: Ja, en mevrou, vir meer inligting, waar kan mense hulle kry?
1: Wel, die HIV is natuurlik nasionaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivcare.org.
0: Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIV care?
1: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself teen STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitekant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter.
2: Ach, ek am takos, es en bertach, am ni tengie, kwa, onor den 709, ek ska, FM, siki, no program te o, gesondheid kwestra, et toa, te gratis, gerina kosa, kumwate, nieche ir ek am ti yo. Na je de kwa no, ti bien eitse viet, anin za, klausen, edihan, anakwena, de a suere mandana, tango klausen, i kota, tousen ka go di tswateng kun a di tsa jao ka te tsamka tsa wo go be jwanga e go na sika tousen kwa na jwanga HIV a ti TB a ti hambe ta go tsa qete go tsa hete no tsa kan wo ta ti di ga bana ka te te wo sentsa de a ka sa sport a netsa
3: Xka FM 107 o ta go no 9 tsa sika te khurina go a rugby South Africa under 20 kwano, England under 20 kota, World Rugby under 20 Champions Cup semi-final isenano, wokrisena Tbilisi, Georgia, Europa, ne stadium Afchala, takite ne referee wokrie ekarama Kevin Bradley, hama France hono keng kara hama eka kokwana eka semi-final. South Africa is England is ngakake hamak ekarano ata gomkubora in South Africa si khiri khiri na wina ha 53.730 England eno se si khekwa kwa final ka tuwa kwa France kwade no South Africa kwa France sonda kwa final kikangono France 620 2020 haika winner New Zealand ko Asen khotwa no ata garongu XKA FM ke no ti to khotwa tang ra Ricardo Juara no kenkra to eya go win
4: no ten sewa penega FM mi wa hambri Benedito da Juara Ricardo qinga wa itam ko ke tsigiam ko bhola guka no a ke a fasi ya under 20 South Africa, sa England, kuka ke Advala Stadium, Tbilisi, Georgia, ke Europa, tam ko refrain ki makam ke ya wa Kevin Bradley, ya ke kama France simole, tam ko kaje sing ke Spanish kan chili ki tam ke bolak van kasi kama sa grupu sa kya Spanish ke koi dopu sa. Ta South Africa ga last day bola nka kaitse semi final ya ke kuno Wales. 25 taka kya ya ta Wales kya drain dharta ta England di khawi ya last di bhola ikkame kha ka angitia semi final ya ki tra jitina ke fierta agen dharta ta ka krem ko diwi gati gge sin junior springbok ke I khauchi kya chinji ti kho firi duwe ki ku bhola ga to ge ta ta I firi gge sin ke ka ta erste halfum gge sin ta ikoi kwaki khanka cha da england dikhe cha de ikot khuke cha da england ke hakai to chachik dik da second halfu da ka sek kama second halfu kha ngai huchi ge tan da to ti akha wefa da nyam kuchi da fasi da south africa 35 tag da england ya 7 dir tag dam ko am ko final ke datam 18 july tikoga tulung dhawi lalu da 18 july yiwa kungawa france da france khawi ka nine ka kai kha new zealand ke 2020 da maju ege gum tum ka I total game na ku da ka magu diwit da ka platform ten studio ke anandau ke khason teit por kharam

0: Goeienaand en welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. Die week se speellys bestaan uit Sweedse musiek tot en met Portugese musiek en 'n hele paar ander verrassings. Ons begin intussen met die musikant Alfredo en hy bring sy ritmiese snit Luna Aguatera Sol en dit beteken maan, water, aarde en son in Spaans. Laat hierdie warm akoestiese klanke jou vanaand wegdra en warm hou. Kom ons luister.
1: En un atardecer solo aparecen dos cosas. La luna y el sol.
2: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar

die prachtige klanken van Vangelis daar met Le Petit Fille de la Mer. Van Frankrijk af schuif ons naar Scandinavië en verwelkom die betoverende stem van die Zweedse pop- en jazzster Lisa Ekdahl. Hierdie prachtige akoestische snit spog met haar kenmerkende soetbrose stem. Die Zweedse titel vertaal na Jy hoort in ons harte. Hier is Lisa nou.

Tisa Ekdal met die prachtige Duselda Warayartan. Hier volg een aangrijpende weergave van een bekende klassieke liedje en dit wordt uitgevoerd door Medi Anderson. Hij levert een intieme weergave van ABBA, se bekende bitterzoet ballade. Hier is een snit wat Bitterman bekendstelling of vertaling kort, My Love, My Life.

Die sagte vertroostende klanke van Natalia Lafourcade met Pierrito Colibri. Nou, van Mexico af reis ons na Italië om eer te betoon aan die grootste rolprentkomponis van alle tye, Ennio Morricone. Die titel Cimai is Italiaans vir wie ook al.

Ennio Morricone met Chemai. Volgende meng ons die Canadese sangeres en componist Lorena McKennett se keltiese temas met mediterrane en midde-oosterse ritmes. Hier is sy met daai baie bekende snit van haar, Tango to Evora.